0: Kloof is pret hier.
1: Ja.
0: Kijk deze.
1: Saps, ik moet zeggen.
0: Voor volle niggas knauw.
1: Spijt, als je het niet kon verstaan.